0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. In Noord-Ierland wordt vandaag voor het eerst sinds 1998 weer een zogenaamde Oranje Mars gehouden. Een protestantse optocht die vroeger vaak uitliep op rellen en daarom verboden was. Een verbod werd vannacht in hoger beroep ongedaan gemaakt. Er wordt gevreesd voor confrontaties met tegenstanders. Katholieken en nationalisten vinden de massen provocerend en een bedreiging voor de eenheid van het land. Ook een bericht van premier Jette over Kitty Kotti lijkt met behulp van ChatGPT geschreven te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Het Nationaal Instituut Slavernijverleden stelt dat het schrijven met kunstmatige intelligentie het vertrouwen in de overheid ondermijnt. Eerder bleek dat het team van de premier honderden berichten op de sociale media met AI schrijft, zoals over een bezoek aan kamp Westerbork. Jette stelt dat hij de berichten wel zelf controleert. Door noodweer in New York is gisteravond een dode gevallen en zijn 4 andere mensen gewond geraakt door omvallende bomen. Er trekt een zeer zware storm over het noordoosten van de VS. Tienduizenden mensen hebben geen elektriciteit meer en evenementen zoals het concert van Ed Sheeran bij Boston zijn afgelast. De storm bereikt vanochtend zijn hoogtepunt. De open dagen van de AZC's in Nederland hebben gisteren in totaal 23.000 bezoekers getrokken. Dat maakte het COA bekend. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd tijdens Burendag om te laten zien hoe het er in de instellingen aan toe gaat. Het nieuwe AZC in het Brabantse Nune was een van de meest druk bezochte locaties met meer dan 900 nieuwsgierige buurtbewoners. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Na zijn tweedaagse bezoek aan Parijs wordt paus Leo XIV vandaag in Lourdes verwacht, het bedevaartsoord aan de voet van de Pyreneeën. Gisteren wonen naar schatting 700.000 mensen zijn mis bij in het centrum van Parijs, op de Place de la Concorde, voorafgegaan door een rijtour over de Champs-Élysées. Het katholieke geloof is in Frankrijk flink in opmars. Er zullen dit jaar naar verwachting 13.000 volwassenen gedoopt worden. Iran blijft erbij dat het conflict met de VS en Israël alleen via diplomatie opgelost kan worden. De Amerikaanse president Trump liet weten een Iraans vredesvoorstel te hebben afgewezen. Teheran heeft aangeboden om de straat van Hormuz te heropenen en de gevechten te stoppen. Volgens de Iraanse buitenlandminister hangt dit af van het inwilligen van Iraanse voorwaarden. Hij zei dat Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing heeft ontvangen. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft de ontwikkeling van de nieuwste modellen voor kunstmatige intelligentie voorlopig opgeschort. Dit na incidenten de afgelopen maanden waarbij de modellen andere websites probeerden aan te vallen en recent nog foto's van gebruikers van ChatGPT verspreiden. OpenAI wil de veiligheid van het model verbeteren voordat er nieuwe testen worden gedaan. De Europese Commissie trekt meer dan 700 miljoen euro uit voor noodhulp en de opvang van vluchtelingen in Afrika en crisisgebieden elders in de wereld. Dat maakt de commissievoorzitter von der Leyen bekend bij de VN-top in New York. Ruim de helft van het extra geld gaat naar Afrika. Ook wordt geld vrijgemaakt voor noodhulp in de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. En er gaat financiële hulp naar de gezondheidszorg in Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. Het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog met een maximumtemperatuur in de middag van 20 tot 27 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
7: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTunes Radio.

0: Goedemorgen luisteraar, het is wederom zondag en voor je het weet is de week alweer voorbij. En we zitten in september en daar trapten we ook mee af. Earth, Wind and Fire met het nummer September. En Wim is ook weer van de partij, die zit alweer achter de knoppen.
1: Ja, ja.
0: En ik zit achter de micro en we zitten alweer lekker aan de koffie en de thee en we hebben lekkere koeken erbij. Dus volgens mij gaat het goed komen.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, toch. Also, welcome to my listeners on this Sunday morning. And we have a nice playlist for you. And I hope you will enjoy it. En je hoorde wat ik al zei. Earth in the Fire. En dat is een Amerikaanse band die disco, soul, funk en jazz maakt. En met deze track kwam uit in 1999. En dat was tevens de opener van deze week. Oké, het is nog vroeg. Dus we gaan beginnen met een rustig nummer. En dat wordt een track van Sade. En Sade is de naam van de zangeres en tevens de naam van haar band. En naast zangeres is zij ook singer, songwriter, componist en muziekproducent. Hier is het nummer Your Love is King van Sade.

Ja, dat was Casey en de Sunshine Band. Ze hebben veel hits gemaakt. En deze week heb ik gekozen voor I'm Your Boogeyman. En dat was een track uit, even kijken hoor, moet ik even kijken, 2000... Nou, ik kan het even niet vinden, excuses. Maar Casey en de Sunshine Band is al heel lang actief. Het is een Amerikaanse discoband en ze zijn nog steeds actief. Je hoorde niet het origineel, maar een remix. Dus dit is wat anders, dacht ik zo. En Wim zit achter de knoppen en ik zit achter de micro. En we gaan naar Odyssey. Die hebben ook heel veel hits gemaakt. En deze is Don't Tell Me, Tell Her.

Ja, dat was een klassieker uit jouw speaker, de Golden Oldie van deze week. Heb ik gekozen voor Ma Guy en gezongen door Mary Wiles. Oké, dat was de Golden Oldie. Het is een vast item in dit programma. En als je net je radio aanzet, welkom en leuk dat je er ook weer bij bent op deze vroege zondagochtend. Iedere zondag te beluisteren op jouw favoriete radiostation en wereldwijd. We gaan naar de andere vast item, dat is het discoblok. En dat bestaat uit twee tracks en meestal kies ik of een Italo of een dance of disco. En deze week heb ik gekozen voor een nummer van Gino Sacco. En die heeft ook heel veel bekende hits gemaakt. En deze week is dat geworden Dancer.

0: Ja, dat was de tweede track van het discoblok. Dat waren de Mary Jane Girls met In My House. Nou, ik wil vragen, Wim, heb jij het een beetje naar je zin in dit huis?
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Ja? Heb je een beetje zin in om deze vroege zondagochtend?
1: Nou, ja, het was wel even vroeg weer vanochtend. Maar als je naar de microfoon in het mengpedeel zit, is dat...
0: Dan gaat het vanzelf, toch?
1: Daarom.
0: Ja, oké. Okay. Heb je nog wat aan je dag, toch?
1: Ja, absoluut. Heb je al een lange dag voor de boeg. Dus dat,
0: zo is het. Ja. Oké, okay, nou, we gaan verder met onze playlist. Ik doe eigenlijk nooit een Nederlandse band. Maar deze kwam voorbij. Ik denk, nou, dat is toch wel eens leuk om deze te draaien. Ik heb het over de Time Bandits met Live It Up.

0: iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Verschillende Nederlandse ziekenhuizen hebben met computerproblemen te maken. Dat betekent dat patiënten hun gegevens niet kunnen inzien. Volgens het Frisius MC in Leeuwarden zit het probleem in de beveiliging van de IT-systemen. Frisius zegt dat het niet om een hack gaat en dat er geen patiëntengegevens zijn getroffen. Ook het Amvia ziekenhuis in Breda kampt met computerproblemen. In het televisieprogramma WNL op zondag heeft de president van de Nederlandse Bank, Olaf Slijpen, politiek Den Haag opgeroepen om aan de slag te gaan met de economische groei. Die is volgens DNB te laag. Den Haag moet wat Slijpen betreft met oplossingen voor de grote problemen komen. Als voorbeelden noemde hij de wachtlijst voor de aansluiting op het elektriciteitsnet en het stikstofdossier. Dat de gesprekken tussen de coalitie en de oppositie vooruitgang lijken te boeken is volgens Slijpen een stap in de goede richting. Er moeten keuzes gemaakt worden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen. Kijk wat goed is voor de BV Nederland, aldus de DNB-president. Op de luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft het vliegverkeer nog langer stil liggen. Alle binnenkomende en vertrekkende vluchten zijn gecanceld. Dit heeft met een uitbarsting van de vulkaan Etna te maken. KLM boekt passagiers om naar de luchthaven van Palermo in het noordwesten van het Italiaanse eiland. Gisteren werd het vliegverkeer ook stilgelegd en dit zou tot vanmiddag duren, maar vanwege de grote hoeveelheid vulkanisch as in de lucht wordt er vandaag ook niet gevlogen. Vanmorgen vroeg hebben agenten in de Noord-Hollandse Schorrelse Duinen een einde gemaakt aan een illegale rave. Op het feest waren tussen de 500 en 600 partygangers afgekomen. De politie laat weten dat de locatie uitermate ongeschikt voor een feest was, omdat deze werd georganiseerd in een kwetsbaar natuurgebied met slechts één uitvalsweg. Om het gebied schoon te vegen werden onder andere een droneteam en hondengeleiders ingezet. Er is niemand aangehouden, maar voor de organisatoren kan dit nog wel een staartje krijgen. Het weer droog met veel zon, maar ook wat bewolking. Bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: To hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, goddammit!
6: Get the point in.
7: And now...
8: Het is alweer het tweede uur van het Zwitserland Muziek en het is zoals gewoonlijk weer een tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een longdrink Colofieu voor slechts 3,50. Als je glas leeg is, breng deze weer even terug naar de bar, want het is heel bedje weer een hoop werk. En komen Marijn en Sjors geen glazen tekort. En was er een jarig? Ja, ja, dat kun je regelmatig lezen op het Facebook van het Zwist. De nodige verjaardagen zijn de komende weken voorbij gekomen. En bijvoorbeeld Nies, Birgit, Rimi, Karin, Nelleke, die lange, die witte, Eefje, Veerman, Dirk. En over een paar dagen is het mijn beurt. Nu weten wij bij het Zwist niet van iedereen precies wanneer die jarig is. En die ook gefeliciteerd wil worden op een Facebook van het Zwist. Of iemand die je kent uit die tijd. Stuur dan even een persoonlijk berichtje of een e-mail naar het Zwist. t.vust.bussum@gmail.com. En voor wie er op 4 oktober aanwezig is, gaan we daar natuurlijk ook even op proosten op een verjaardag.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De BBC meldt dat de antiterrorisme-eenheid van de Britse politie het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford leidt. Eerder vandaag vond daar een groot incident plaats. Wat dat precies inhoudt is nog onduidelijk. Wel zijn er meerdere mannen opgepakt en is de explosieve opruimingsdienst ter plaatse om auto's te onderzoeken. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft alle hulpdiensten bedankt voor het snelle handelen. Tegen Sky News zei hij dat mensen erop kunnen vertrouwen dat dit wordt aangepakt. Gisteravond is de politie in het Brabantse Oosterwijk uitgerukt voor een botsing waarbij 4 voertuigen betrokken waren en een vechtpartij. Er zijn 5 mannen en 2 vrouwen opgepakt. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging. Ter plaatse trof de politie 2 beschadigde auto's aan. Enkele personen sloegen in 2 andere auto's op de vlucht. De vluchtauto's werden een tijdje later door de agenten staande gehouden en de inzittenden in de boeien geslagen. Er zijn ook verschillende slagwapens gevonden. Duizenden mensen hebben zich in het Noord-Ierse Portadown verzameld om de Oranjemars te blokkeren. De Oranjemars is een protestantse mars die voor het eerst in 28 jaar tijd door een katholieke wijk mag trekken. De mars is uitgesteld omdat er zo'n 2000 personen naar de wijk gekomen zijn om deelnemers van de mars tegen te houden. De Britse premier Andy Burman heeft opgeroepen kalm te blijven. Een kindje van 1,5 jaar uit het Belgische Bertum is overleden nadat ze een hele dag in de auto had gezeten. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar vergat dat. De politie zegt dat de ouders pas 's avonds ontdekten dat hun kind nog in de auto zat. Het oudste kind was wel naar school gebracht, maar de ouder reed daarna door naar het werk. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat het jongere kind nog in de auto zat. Het meisje is gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, goddammit!
6: Get the point.
7: Good.
8: And now...
9: Dit is alweer de derde en laatste uur van het Fuzz vol muziek voor deze week. En zoals je weet, wat in het Fuzz zit, verzuurt nooit. Je hoort hier alles dwars door elkaar heen. Een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Fuzz vol muziek, waar wij de platen laten praten. Zo doen we net alsof we al die jaren in de Fuzz zijn blijven hangen. En nog steeds iedere week gewoon een feestje aan het vieren zijn. Eind jaren 70 en de jaren 80 en soms een vleugje uit de jaren 90. Bij het Fuzz 70's en 80's reunieparty was er iets te veel disco en dance. Je hebt de afgelopen twee uur kunnen horen, de variatie, zoals het hoort, bij het Fuzz After Summer Party een stuk groter zal zijn. En zoals Queen het zingt, we will.

Wie weet dansen we de volgende week wel de cha-cha-cha bij de live uitzending van het Festival Muziek in Sportcafé de Viersprong in Bussum. Aan de andere kant kon het ook zo zijn dat je niet meer weet waar je moet kijken. Het kan maar zo zijn dat je verschillende dames hebt gehad. Eén voor het een en de andere voor het ander. Maar dat gaan we allemaal zien bij het First After Summer Party zondagmiddag 4 oktober in Bussum. Bestel dan nu je tickets voor 18 euro, inclusief 15 euro besteltegoed. Dus feitelijk kost het je maar 3 euro als je voldoende drinkt en eet. Ga voor je tickets naar Facebook van het First, facebook.com/t.first. Maar voor nu zit de wekelijkse palingsdans van 3 uur er weer bijna op. Voor mij was het wederom een feest om de muziek samen te mogen stellen. En zo komt er weer een einde aan het First vol muziek voor deze week. Mocht je nog verder op willen gaan en heb je iets te veel op, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die ze daar binnen een paar tellen. Voor nu, vriendinnen, vage kennissen, bekende en onbekende, verzoek ik om richting de uitgang te gaan. Voor de dames een speciale mededeling. Let op, bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg en pas op. Politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Voor nu iedereen weer bedankt voor hun aanwezigheid in het Festival Muziek. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het Festival Team. Volgende week het Festival Muziek live vanuit Sportcafé de Viersprong 2.0 in Bussum. Zelfde tijd, zelfde zender, het Festival vol muziek.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst nadat de man een filmpje op Instagram had gepost waarin hij beweert dat hij bij de aanval in Israël op 7 oktober 2023 was. Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat hij voorlopig geschorst wordt en daarmee niet mag deelnemen aan het onderwijs. Onderzocht wordt of en onder welke voorwaarden hij zijn studie kan voortzetten. Onduidelijk is nog of de student echt bij de aanval aanwezig was. De universiteit heeft 5 Gazanen een beurs gegeven om in Maastricht te studeren. In Zuid-Afrika heeft de politie een klopjacht op touw gezet na een fatale schietpartij in een café ten westen van Johannesburg. Gisteravond openden mannen met geweren het vuur op een groep mensen. 17 van hen kwamen om het leven en 15 anderen raakten gewond. Over het hoe en waarom is nog niets bekend. Schietpartijen komen in Zuid-Afrika geregeld voor. Het land heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. De Britse premier Andy Burnham spreekt geen steun uit voor een derde start- en landingsbaan op het Londense Heathrow Airport. Hij zegt dat dat voor hem een zaak voor de mensen die in de omgeving van de luchthaven wonen en Londen is. De vorige premier Starmer steunde de uitbreidingsplannen die al sinds 2009 op tafel liggen wel. Volgens Heathrow loopt een derde baan een jaar of 4 vertraging op. Als de baan er komt, zal die pas in 2039 opengaan. De vergunningen voor de bouw zijn ook nog niet rond. Oud-handbalster Estefana Polman zal niet meer als gast bij Vandaag Insight op SBS6 aan tafel zitten. Dat heeft de eindredacteur van het programma Vandaag bekendgemaakt. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat Polman iedere maand zou aanschuiven bij de talkshow. Dat deed zij 1 keer en daar blijft het bij. René van der Gijp liet in juli van zich horen en trok de komst van Estefana publiekelijk in twijfel. Johan Derksen haakte aan en achtte Polman te licht om overal een mening over te kunnen hebben. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
2: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Zo'n 3000 mensen zijn naar de Dam in Amsterdam gekomen voor het Nationaal Vredesprotest Stop de Oorlogskoorts. Zij scharen zich achter de organisatie De Nieuwe Vredesbeweging, die vindt dat de regering zich voorbereidt op oorlog waar Nederlanders de prijs voor betalen. Verschillende jongeren en christelijke organisaties, de SP en Extinction Rebellion, hebben zich ook aangesloten. Na toespraken en muziek van Evie de Visser en IJsland begon een vredesmars door de hoofdstad. Op de Britse vliegbasis RAF Fairford wordt door een explosieve robot 3 witte busjes onderzocht. Vanmorgen meldde de politie een groot incident bij de basis, die zowel door de Britten maar ook door de Amerikanen gebruikt wordt. Onduidelijk is nog altijd wat er precies gaande is. De politie liet weten dat meerdere mannen zijn aangehouden en dat de explosieve opruimingsdienst auto's onderzoekt. Ook werden bewoners uit Welford geëvacueerd. De VS gebruikt de vliegbasis voor hun militaire operaties tegen Iran. Gisteravond zijn in Eindhoven een 14-jarige jongen en een 18-jarige man aangevallen door een groep mensen. Even daarvoor waren ze in hun auto weggereden. Het tweetal liep steekwonden op. Ook werd de auto van de slachtoffers beschadigd. Daarna sloegen de daders in verschillende auto's op de vlucht. De politie wist op de A16 bij Zevenbergse Hoek 5 verdachten tussen de 21 en 31 jaar op te pakken. Wat de aanleiding voor het geweld geweest is, wordt op dit moment onderzocht. De waterstand in de Rijn bij Keulen is dramatisch laag. Afgelopen nacht werd een nieuw record gevestigd, 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan in augustus. In Nederland viel er in augustus en september wat regen, maar dat heeft niet het effect gegeven dat nodig is. In Zuid-Duitsland en Zwitserland viel de afgelopen tijd amper een druppel regen en nam de waterafvoer van de Rijn opnieuw af. Als gevolg hiervan liep gisteren in Keulen de Nederlandse riviercruise Dutch Melody vast. Uiteindelijk lukte het de kapitein om toch verder te varen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwak tot matige zuidenwind is het 20 tot lokaal 27 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
1: This is iTunes Radio.

Nou, we hebben Depeche Mode. Nee, niet helemaal niet Depeche Mode. New Order, 1988, september 1988. Zal niet zo'n groot hit worden, helaas. 14e plaats, 7 weken in de top 40. En kwam op 19 september 19. Nou, wat zei ik nou? 88? Nou, het moet dus 87 zijn. Maar dat maakt allemaal niet uit. Daarvoor draaiden we op de Wee Papa Girl Rapper samen met Two Men en een Drum Machine. En die bestonden uit David Steele en Andy Cox. En die zaten vroeger in de Final Cannibals. En daarvoor weer bij de Beat. Mooi ska-groepje was dat. En als eerste hadden we Kid Creole en de Coconuts uit 82. Met Stoolpigeon. Laatst is van Debarge, de familie Debarge.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat en wat voor hen de praktische gevolgen zijn, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten van wie de status nu dus wordt ingetrokken, zijn niet bekendgemaakt. Bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is zwaar ontregeld door een nieuwe uitbarsting van de Etna. Vanwege grote aswolken blijft de luchthaven van Catania in ieder geval tot middernacht dicht. Tientallen vluchten zijn al omgeleid en maatschappijen zoals KLM hebben vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers vastzitten. De luchthaven roept passagiers op om niet zomaar naar de terminal te komen. De Etna is de actiefste vulkaan van Europa en zorgt al weken voor overlast. En een 84-jarige man heeft in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote doodgereden tijdens het inparkeren. Na een botsing achteruit reed de chauffeur om nog onbekende reden plotseling met hoge snelheid vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Die overleed ter plaatse. De man richtte daarna nog een spoor van vernieling aan bij minstens 2 auto's, tuinhekken en een camper. Hij is zelf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De schade bedraagt ruim een ton. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: tipparade plaat in week 39 van 1984 zou helaas niet verder komen dan een tipparade, want kwam op 29 september binnen. 1984, 7 weken, of 7 als hoogste bereikte positie, 6 weken moet ik zeggen, stond hij in de tipparade. En daarna ging het singeltje roemloos voor 2,95 in de uitverkoopbak, waar ik hem dan weer uithaalde. Zo verzamelde ik vroeger mijn singeltjes, hè? Alles uit de uitverkoopbak. Tweede plaat van het tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Van Wolf McDonald samen met Bill Withers in The Name of Love. En als eerste draaiden we de disco uit 1988. Was ook in dat jaar in week 39 de Rosparadeplaat. Mark Anthony hoorde je met 1919 Main Street. En als laatste van het eerste uur hoorde je ook nog de familie The Barts. Met natuurlijk on the lead vocals L.D. Barts. En het liedje heette All This Love. Welke muziek, vrienden en vriendinnen, nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelden tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort, zoals deze van Out of Noise. The Out of Noise uit 1986 samen met Max Headroom. En het gaat over paranoia of zoiets dergelijks. En dat allemaal hierbij.
1: Remember, Revival of the 80s.
2: Am I dreaming?
3: No.
2: Where am I? In bed? What am I doing? talking to myself.
3: Look, I must have a star on my door.
2: Or better still.
3: A door?
2: Swing doors, huh?
3: Okay, doors.

Een liedje heet The Lost in Emotion. In Nederland moesten we met het From Head to Toe doen. En die vond ik best ook wel aardig, hoor. Maar deze hoor je echt nooit op de Nederlandse radio. Dus gedraaid hier bij Club Remember. Lisa en Curl Jam met Lost in Emotion.

80. Ik gebruik hem altijd als, naar de tweede plaat, hè, als opening vullen waar ik dan mijn verhaal over kwijt kan. De instrumentale versie, maar dit keer draaiden we maar eens een keer de vocale versie van Space Monkey. Een liedje heette Can't Stop Running. Stukplaat inderdaad, week 39 in 1983. Elke avond rond 7:30 te beluisteren bij de NOS. Bij de avondspits met Frits Spits.

De single van het album. Van de soundtrack. Mad Max Beyond Thunderdome heette dat dan. En Tina Turner had er in september 1985 een behoorlijke hit mee met We Don't Need Another Hero.

weten. Een liedje wat zit uit 1980 inderdaad van Nick Hall en Hop on the Bus. Oh, verkeerde dingetje eens even goed zetten. Anders gaat het niet goed komen. Deze dan maar. Hop on the Bus van Nick Hall. En daarvoor draaiden we Depeche Mode over het spelletje van Master and Servant. Had waarschijnlijk iets met SM te maken. Nou ja, dat kun je dan bedrijven. Daarna met de bus vluchten. Zal ik maar zeggen, uit 1984, september 84. Depeche Mode met Master and Servant. En daarvoor draaiden we van een jaartje eerder. Uit 1983 inderdaad, elektrische periode van Herbie Hancock. En het heette Rockets. En alles kan je terugluisteren via de Mistcloud. Mistcloud.com/clubremember80. Daar vind je heel wat afleveringen terug inmiddels. Enjoy.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In het noordoosten van de Verenigde Staten is tenminste één dode gevallen en raakte een zwemmer vermist door een hevige storm. Onder meer in New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware overstromingen, stroomuitval en hevige windstoten. Een omgewaaide boom kostte in Brooklyn het leven aan een passant, 4 anderen raakten gewond. Meer dan 3000 vluchten zijn vertraagd of geschrapt. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven. De Zuid-Afrikaanse politie is een grote klopjacht gestart na 2 bloedige schietpartijen afgelopen nacht. Bij de zwaarste aanval op een café ten westen van Johannesburg kwamen 17 mensen om en raakten er 15 gewond. De schutters pikten de telefoons van gasten en staken auto's in brand voordat ze vluchten. Bij een tweede schietpartij bij Kaapstad vielen nog eens 10 doden. Het motief voor het geweld is nog onduidelijk. Zuid-Afrika kampt al langer met extreem hoog vuurwapengeweld. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse medewerkers van de ambassade in Ramallah. Ze moeten binnen 7 dagen het land uit. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, is die maatregel een vergelding voor het Nederlandse importverbod op goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat, is nog onduidelijk. Ook de exacte functies van de diplomaten die nu dus niet meer welkom zijn in Israël, zijn niet bekendgemaakt. En bij een schietpartij na een ruzie in een illegale stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. De 3 mannelijke slachtoffers werden vanochtend door de politie op straat gevonden. 2 mannen en 2 vrouwen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie liep een woordenwisseling uit op een vechtpartij die met vuurwapens werd beslecht. De gevraagde club in Detroit was al langer in beeld bij de autoriteiten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, meer bewolking, maar droog. Vannacht kan het wel licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke, aan zee matige westelijke wind. Morgen krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.